dat, als er een Lutzens Wieschief in ein Mund dat. Gdy chcę zgarnąć, trzeba zajtra, to moje to wsiekno, to jest sam.